0: Hey.
1: Goedenavond.
0: Kom voor een feestje.
2: Een feestje. Wat
0: ja?
2: Voor een feestje denk je dat dit is dan?
0: Gewoon
2: een
0: gezellig feestje, drank.
2: Nee.
1: Geen weet van jou van. Ja. Kom op.
2: Nee.
0: Wil gaan woozy worden?
2: Nou, kijk, daar kunnen we wel bij.
0: Ja?